deze zijn zelf in de markt. Oké. Ik ga dan meestal. Ja, I'm on the radio show at the moment. Ja. After all is said and done.